0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Manik Jampersen met het NOS Journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knoppeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
3: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
5: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CEO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
4: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd, rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
6: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
4: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder zien we wat drukte op de A20 naar Gouda bij Moordrecht en op de N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar-Noord. In beide gevallen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. Burgemeester Carla Breuer heeft een bedrijfsband aan de productieweg in Zoeterwoude voor 3 maanden gesloten. Bij een controle eind september werd in het pand een hennepkwekerij ontdekt. Ook bleek dat er illegaal stroom werd afgetapt. De sluiting is onderdeel van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De gemeente Zoeterwoude voert samen met verschillende partners controles uit op bedrijventerreinen. En daarmee wil de gemeente illegale activiteiten sneller opsporen en de veiligheid verbeteren. Mantelzorgers in Leiderdorp krijgen hun jaarlijkse waardering voortaan als tegoed op de sleutelpas. Het gaat om €95. Voorheen werd het bedrag rechtstreeks op hun bankrekening gestort. De verandering leidt tot teleurstelling bij sommige mantelzorgers. De politieke partij Pro Leiderdorp stelde hierover vragen aan wethouder Daan Binnendijk. Volgens hem is bewust voor de sleutelpas gekozen om het gebruik ervan te stimuleren. Mantelzorgers krijgen de pas bovendien gratis, terwijl andere inwoners er €50 voor moeten betalen. De gemeente Leiderdorp onderzoekt of een braakliggend terrein aan de Elisabethhof tijdelijk kan worden gebruikt voor de verwerking van asbesthoudend rioolmateriaal. Bij werkzaamheden in de Oranjewijk en het Douchekwartier West is meer asbesthoudende kit aangetroffen dan verwacht. Door het materiaal op een aparte locatie te scheiden, hoopt de gemeente de kosten voor de afvoer te beperken. Volgens de gemeente vormt de kit geen gevaar voor de gezondheid, zolang het materiaal intact blijft. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Droog, periode met zon, ook wel wat wolkenvelden. Een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. In de regio wordt het 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oostgeest en Kaagdorp. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Verse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Bij Winkelboulevard de Baanderij in Leiden-Dorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Dit is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
4: Dat je even je beentje kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
3: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
5: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
3: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Den Haag kan oprijden via de A20 en de A13. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oegstgeest Noord en Kaagdorp 5 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. Burgemeester Carla Breuer heeft een bedrijfspand aan de productieweg in Zoeterwoude voor 3 maanden gesloten. Bij een controle eind september werd in het pand een hennepkwekerij ontdekt. Ook bleek dat er illegaal stroom werd afgetapt. De sluiting is onderdeel van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De gemeente Zoeterwoude voert samen met verschillende partners controles uit op bedrijventerreinen. En daarmee wil de gemeente illegale activiteiten sneller opsporen en de veiligheid verbeteren. Mantelzorgers in Leiderdorp krijgen hun jaarlijkse waardering voortaan als tegoed op de sleutelpas. Het gaat om €95. Voorheen werd het bedrag rechtstreeks op hun bankrekening gestort. De verandering leidt tot teleurstelling bij sommige mantelzorgers. De politieke partij Pro Leiderdorp stelde hierover vragen aan wethouder Daan Binnendijk. Volgens hem is bewust voor de sleutelpas gekozen om het gebruik ervan te stimuleren. Mantelzorgers krijgen de pas bovendien gratis, terwijl andere inwoners er €50 voor moeten betalen. De gemeente Leiderdorp onderzoekt of een braakliggend terrein aan de Elisabethhof tijdelijk kan worden gebruikt voor de verwerking van asbesthoudend rioolmateriaal. Bij werkzaamheden in de Oranjewijk en het Douchekwartier West is meer asbesthoudende kit aangetroffen dan verwacht. Door het materiaal op een aparte locatie te scheiden hoopt de gemeente de kosten voor de afvoer te beperken. Volgens de gemeente vormt de kit geen gevaar voor de gezondheid zolang het materiaal intact blijft. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Droog, periode met zon, ook wel wat wolkenvelden. Een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. In de regio wordt het 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp. 20 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. 6 kilometer file met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door het ongeluk op de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: niet. Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Bij Winkelboulevard De Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
3: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
5: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat in staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reisgast.
4: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
6: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
4: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A4 is nog wel veel vertraging na een ongeluk van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en knooppunt Burgerveen. Langzaam rijden en stilstaan over 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij. Door de problemen op de A4 loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Warmond en knooppunt Burgerveen. 9 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Streek.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. Burgemeester Carla Breuer heeft een bedrijfspand aan de productieweg in Zoeterwoude voor 3 maanden gesloten. Bij een controle eind september werd in het pand een hennepkwekerij ontdekt. Ook bleek dat er illegaal stroom werd afgetapt. De sluiting is onderdeel van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De gemeente Zoeterwoude voert samen met verschillende partners controles uit op bedrijventerreinen. En daarmee wil de gemeente illegale activiteiten sneller opsporen en de veiligheid verbeteren. Mantelzorgers in Leiderdorp krijgen hun jaarlijkse waardering voortaan als tegoed op de sleutelpas. Het gaat om €95. Voorheen werd het bedrag rechtstreeks op hun bankrekening gestort. De verandering leidt tot teleurstelling bij sommige mantelzorgers. De politieke partij Pro Leiderdorp stelde hierover vragen aan wethouder Daan Binnendijk. Volgens hem is bewust voor de sleutelpas gekozen om het gebruik ervan te stimuleren. Mantelzorgers krijgen de pas bovendien gratis, terwijl andere inwoners er €50 voor moeten betalen. De gemeente Leiderdorp onderzoekt of een braakliggend terrein aan de Elisabethhof tijdelijk kan worden gebruikt voor de verwerking van asbesthoudend rioolmateriaal. Bij werkzaamheden in de Oranjewijk en het Douchekwartier West is meer asbesthoudende kit aangetroffen dan verwacht. Door het materiaal op een aparte locatie te scheiden hoopt de gemeente de kosten voor de afvoer te beperken. Volgens de gemeente vormt de kit geen gevaar voor de gezondheid zolang het materiaal intact blijft. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials.

0: nog het weer. Droog, periode met zon, ook wel wat wolkenvelden. Een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. In de regio wordt het 17 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat hij dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow, die van woensdag 14 oktober. Ik ben Rudo met Xerxes, zometeen na Fons Veuring. Yeah.

0: Success en Dokter hoorde je hier bij Unity NL.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Ja, welkom. Het is 10 uur geweest. Je luistert naar Unity NL met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ja, en heel veel lekkere meezingers dus. En ook vandaag ben ik weer bij je. Ik ben Rudo bij je tot een uurtje of 11. Altijd eventjes aan het begin van die werkdag. Hè. Lekker bij de koffietijd. Waarbij jij natuurlijk ook altijd nog even wat kan laten weten. Rudo@unitynl.nl staat voor je open. En verder hoor je zo meteen hier Ferry de Lits, Verloren Tijd. Ik heb ook nog Glennis Grace voor je klaarstaan met Als je mij weer aankijkt. Maar eerst Dennis Jones. Dit is nooit.
2: Rio!

0: Glennis Grace hoorde je hier bij Unity NL. Welkom, het is Rudo bij je tot een uurtje of 11. Met natuurlijk zometeen nog het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En hier in de uitzending natuurlijk ook altijd reportages van het Centraal Plus Nieuws. Want Unity NL is onderdeel van Centraal Plus, die ook nog een eigen radiozender hebben. En die radiozender gaat in november volgende maand dus alweer cadeautjes inzamelen voor Sint voor Iedereen in Voorschoten. Je hoort burgemeester Nadine Stemerdink.
1: In de week van 16 tot met 20 november vindt hier achter in de Kruispuntkerk komt het huis van Sinterklaas. Een hele grote inzamelingsactie voor Sint voor Iedereen. En er komen allerlei activiteiten in die week op het plein. Er komen BN'ers langs, BV'ers langs, bekende voorschotenaren langs. En we gaan een heel mooi feest ervan maken. En juist met het doel om zoveel als mogelijk cadeautjes in te zamelen voor alle kinderen in de gezinnen die geen Sinterklaas cadeautjes zich kunnen permitteren.
2: Onze studio, niet die we in Leiderdorp hebben staan, maar een andere studio, die komt hierachter naar de Kruispuntkerk. We gaan live van 's ochtends tot 's avonds uitzenden. Dat doen we op radio en op tv. Dus het leuke is ook dat de inwoners uit de regio alles mee kunnen krijgen. Tussenstanden kunnen zien, maar ook kunnen kijken naar de optredens van artiesten. De DJ's kunnen zien, liedjes kunnen aanvragen en ook via een QR-code geld kunnen doneren. En door middel van dat geld gaan we weer cadeautjes shoppen en die cadeautjes worden weer opgeteld voor de totaal opbrengst. Nou, de afgelopen 2 jaar hebben we in Leiderdorp gestaan. Dat was een mega groot succes, maar het is natuurlijk ook leuk om te kijken wat gebeurt er in andere gemeentes, hoe wordt er daar op de actie gereageerd. En ja, daarom hebben we gekozen voor een andere plek. En ik denk dat de Kruispunt hier achter mij, ja, dat echt een perfecte locatie is om dat te gaan houden. Ik heb er zin in.
1: Het allerbelangrijkste is dat we met elkaar samenwerken in de Leidse regio en met elkaar staan voor het doel. Namelijk ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen. Ook in die gezinnen waar het wat lastiger is om mee te kunnen doen.
0: Meer informatie vind je op onze website. Dat is centraalplus.nl/sint.

0: van B&B Vol Liefde, Timothy en Licky Licky. Die hoor je hier bij Unity NL. Goedemorgen, het is tijd voor het nieuws van 11:30. En daarna hoor je onder andere Leen Zijlmans, Zondagmiddag 2.0. En ook Bob Offenberg heb ik voor je klaarstaan. Ik wil alleen maar dansen.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. Burgemeester Carla Breuer heeft een bedrijfspand aan de productieweg in Zoeterwoude voor 3 maanden gesloten. Bij een controle eind september werd in het pand een hennepkwekerij ontdekt. Ook bleek dat er illegaal stroom werd afgetapt. De sluiting is onderdeel van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De gemeente Zoeterwoude voert samen met verschillende partners controles uit op bedrijventerreinen. En daarmee wil de gemeente illegale activiteiten sneller opsporen en de veiligheid verbeteren. Mantelzorgers in Leiderdorp krijgen hun jaarlijkse waardering voortaan als te goed op de sleutelpas. Het gaat om €95. Voorheen werd het bedrag rechtstreeks op hun bankrekening gestort. De verandering leidt tot teleurstelling bij sommige mantelzorgers. De politieke partij Pro Leiderdorp stelde hierover vragen aan wethouder Daan Binnendijk. Volgens hem is bewust voor de sleutelpas gekozen om het gebruik ervan te stimuleren. Mantelzorgers krijgen de pas bovendien gratis, terwijl andere inwoners er €50 voor moeten betalen. De gemeente Leiderdorp onderzoekt of een braakliggend terrein aan de Elisabethhof tijdelijk kan worden gebruikt voor de verwerking van asbesthoudend rioolmateriaal. Bij werkzaamheden in de Oranjewijk en het Douchekwartier West is meer asbesthoudende kit aangetroffen dan verwacht. Door het materiaal op een aparte locatie te scheiden hoopt de gemeente de kosten voor de afvoer te beperken. Volgens de gemeente vormt de kit geen gevaar voor de gezondheid zolang het materiaal intact blijft. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Droog, periode met zon, ook wel wat wolkenvelden. Een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. In de regio wordt het 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Leen Zijlmans in de koffieshow. Goedemorgen, het is tijd om even te kijken naar de bekende jarige van vandaag. Het is de verjaardag van Usher, de R&B-zanger. 48 is hij geworden. Bas Muis van Goede Tijden, Slechte Tijden. Stefano, hij ziet Abraham vandaag. 50 is hij geworden. Verder is het de verjaardag ook nog eens een keertje van Paul Witteman, vroeger van TV. 80 is hij geworden. Cliff Richard is ook jarig, die is 86 geworden. En modeontwerper Ralph Lauren, die is ook jarig, die is vandaag 87 jaar geworden.

Robert Leroy, doe niet zo stom, morde je hier in de koffieshow. Goedemorgen, wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Het wordt prachtig weer met veel zon en het is droog. De wind is zwak tot matig, komt uit het noordwesten. Het wordt vanmiddag zo'n 17 graden. Morgen ook nog een mooie dag. Het is weer droog en zonnig. Al komt er in de middag wel wat meer bewolking, maar blijft het gewoon zonnig en droog. En de temperatuur loopt dan op naar een graad of 19 in de Leidse regio en Wassenaar.

Jesse Prins en Nooit Meer Weg. Slecht nieuws voor je. Ik ga wel weg, maar ik heb ook goed nieuws. Tenminste, als je het programma leuk vindt. Morgen ben ik er gewoon weer. Met een nieuwe aflevering van de koffieshow voor de donderdag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. En vanavond ben ik op televisie met de nieuwe Rudo vanaf de open asieldag van het dierenthuis Stevenshagen. Wow.

0: frisse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Bij Winkelboulevard De Baanderij in Leiden-Dorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
3: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De geluidsschermen langs de Persant Snoepweg in Leiderdorp worden naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar geplaatst. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken en worden 's nachts uitgevoerd. Dat heeft de gemeente Leiderdorp allemaal bekendgemaakt. Hardloopwedstrijd De 15 van Wassenaar heeft afgelopen weekend 10.000 euro opgebracht voor de goede doelen van dit jaar. Dat zijn de Stille Kracht en de stichting

0: schade. Er werd eigenlijk 6500 euro bij elkaar gerend, maar de hoofdsponsor deed hier nog eens 50% bovenop. En de otters die vorig jaar zijn ontdekt in duingebied Meijendel bij Wassenaar zijn familie van elkaar. Dat concluderen onderzoekers nadat ze DNA in de uitwerpselen van de dieren hebben vergeleken. Die blijken een gezin te vormen. Het zijn een mannetje, een vrouwtje en hun welp. Familie dus, en ze zijn zich aan het voortplanten. Al dus enthousiaste onderzoekers. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel fris. De temperatuur komt vandaag niet hoger dan 18 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De geluidsschermen langs de Persland Snoepweg in Leiderdorp worden naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar geplaatst. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken en worden 's nachts uitgevoerd. Dat heeft de gemeente Leiderdorp allemaal bekendgemaakt. Hardloopwedstrijd De 15 van Wassenaar heeft afgelopen weekend €10.000 opgebracht voor de goede doelen van dit jaar. Dat zijn de Stille Kracht en de Stichting Jade. Er werd eigenlijk €6.500 bij elkaar gerend, maar de hoofdsponsor deed hier nog eens 50% bovenop. En de otters die vorig jaar zijn ontdekt in duingebied Meijendel bij Wassenaar zijn familie van elkaar. Dat concluderen onderzoekers nadat ze DNA in de uitwerpselen van de dieren hebben vergeleken. Die blijken een gezin te vormen. Het zijn een mannetje, een vrouwtje en hun welp. Familie dus, en ze zijn zich aan het voortplanten. Al dus enthousiaste onderzoekers. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel fris. De temperatuur komt vandaag niet hoger dan 18 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De geluidsschermen langs de Persland Snoepweg in Leiderdorp worden naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar geplaatst. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken en worden 's nachts uitgevoerd. Dat heeft de gemeente Leiderdorp allemaal bekendgemaakt. Hardloopwedstrijd De 15 van Wassenaar heeft afgelopen weekend...

0: 10.000 euro opgebracht voor de goede doelen van dit jaar. Dat zijn de Stille Kracht en de Stichting Jade. Er werd eigenlijk 6.500 euro bij elkaar gerend, maar de hoofdsponsor deed hier nog eens 50% bovenop. En de otters die vorig jaar zijn ontdekt in duingebied Meijendel bij Wassenaar zijn familie van elkaar. Dat concluderen onderzoekers nadat ze DNA in de uitwerpselen van de dieren hebben vergeleken. Die blijken een gezin te vormen. Het zijn een mannetje, een vrouwtje en hun welp. Familie dus, en ze zijn zich aan het voortplanten. Al dus enthousiaste onderzoekers. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel fris. De temperatuur komt vandaag niet hoger dan 18 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Bij Winkelboulevard De Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai. Dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag, toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De geluidsschermen langs de Persant Snoepweg in Leiderdorp worden naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar geplaatst. De werkzaamheden duren 6 tot 8 weken en worden 's nachts uitgevoerd. Dat heeft de gemeente Leiderdorp allemaal bekendgemaakt. Hardloopwedstrijd De 15 van Wassenaar heeft afgelopen weekend €10.000 opgebracht voor de goede doelen van dit jaar. Dat zijn de Stille Kracht en de Stichting Jade. Er werd eigenlijk €6.500 bij elkaar gerend, maar de hoofdsponsor deed hier nog eens 50% bovenop. En de otters die vorig jaar zijn ontdekt in duingebied Meijendel bij Wassenaar zijn familie van elkaar. Dat concluderen onderzoekers nadat ze DNA in de uitwerpselen van de dieren hebben vergeleken. Die blijken een gezin te vormen. Het zijn een mannetje, een vrouwtje en hun welp. Familie

0: Dus en ze zijn zich aan het voortplanten, al dus enthousiaste onderzoekers. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig, maar wel fris. De temperatuur komt vandaag niet hoger dan 18 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat een korte file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Je hebt daar nu 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Bij Winkelboulevard De Baanderij in Leiden-Dorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
3: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die 5 minuten vertraging opleveren. Het is het geval op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Unity NL. Je zingt ze mee.
1: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met Lars

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie is op zoek naar getuigen die gezien hebben hoe een man in het centrum van Leiden is beroofd en geslagen door een groep van zo'n 10 mensen. Dat gebeurde vorige week donderdagavond vlak voor middernacht in de Bloemfonteinstraat. De man is onder meer zijn jas en zijn telefoon kwijt. Wie camerabeelden heeft of iets heeft gezien, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. De voorgenomen verkoop van 3 seniorenflats aan de Laan van Berenrecht in Leiderdorp roept zorgen op in de gemeenteraad. Pro, D66, LPL en CDA willen weten wat de verkoop betekent voor de huidige huurders en de toekomst van de seniorenwoningen. Een stevig debat met wethouder Gebke van Gaal volgde. Een verslag is te vinden op onze website centraalplus.nl. En de Leidse Duivenhulpgroep wil dat er een gemeenschappelijke duiventil komt in Leiden. Daar kunnen stadsduiven veilig nestelen, slapen en eten. En tegelijkertijd kunnen hun eieren eenvoudig worden vervangen door nep-eieren, zodat het aantal duiven in de stad op een diervriendelijke manier wordt beperkt. De groep ziet het Kooiplein of de Beestenmarkt als een mogelijke locatie. Binnenkort komen ze met een voorstel aan de gemeenteraad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt wel langzaam maar zeker iets drukker op de weg aan het begin van deze avondspits, maar heel veel files staan er nog niet. De A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud nu voor knooppunt Ridderkerk. En het is druk op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en Moordrecht heb je al met al bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan. Het

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en dat is al goed te merken onderweg. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam 20 minuten vast door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht. De andere kant op is het ook druk richting het zuiden. Daar heb je nu 20 minuten extra reistijd. Op de A4 staat ook file. Van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelof Arendsveen 10 minuten tijdverlies. Verderop naar Rotterdam staat het vast tussen Rijswijk en knooppunt Benelux. Kost je nog eens 20 minuten extra. Heeft ook te maken met een te hoge vrachtwagen bij de Benelux-tunnel. En daar zijn nu een paar rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio digitaal.

0: Unit INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie is op zoek naar getuigen die gezien hebben hoe een man in het centrum van Leiden is beroofd en geslagen door een groep van zo'n 10 mensen. Dat gebeurde vorige week donderdagavond vlak voor middernacht in de Bloemfonteinstraat. De man is onder meer zijn jas en zijn telefoon kwijt. Wie camerabeelden heeft of iets heeft gezien, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. De voorgenomen verkoop van 3 seniorenflats aan de Laan van Berenrecht in Leiderdorp roept zorgen op in de gemeenteraad. Pro, D66, LPL en CDA willen weten wat de verkoop betekent voor de huidige huurders en de toekomst van de seniorenwoningen. Een stevig debat met wethouder Gebke van Gaal volgde. Een verslag is te vinden op onze website centraalplus.nl. En de Leidse Duivenhulpgroep wil dat er een gemeenschappelijke duiventil komt in Leiden. Daar kunnen stadsduiven veilig nestelen, slapen en eten. En tegelijkertijd kunnen hun eieren eenvoudig worden vervangen door nep-eieren, zodat het aantal duiven in de stad op een diervriendelijke manier wordt beperkt. De groep ziet het Kooiplein of de Beestenmarkt als een mogelijke locatie. Binnenkort komen ze met een voorstel aan de gemeenteraad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft de nacht staan op 11 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt het temperatuur.

0: temperatuur op tot 20 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan een paar flinke files. Op de A4 heb je de meeste vertraging. Van Amsterdam naar Rotterdam tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. Het oponthoud is daar bijna een uur. Op de A12 is het heel druk naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Daar sta je 25 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. Je doet er 10 minuten langer over daar. En op de A20 naar Gouda sta je tussen knooppunt Vlaardingen en Rotterdam Overschie zo'n 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt tot nu toe een stukje drukker dan anders op woensdagmiddag. Met name op de A4 is het aansluiten van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over de hele A4 bijna. Je hebt daar ruim een half uur extra reistijd. Het is ook druk op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen sta je ook een half uur in de file. Verder heb je een kwartiertijdverlies op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. En op de N219 sta je ook een kwartier vast. Dat is van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel. Het is ook heel druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Ook daar moet je bij Wassenaar rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom! Drukke avondspits, dus sterkte als je in de file staat. Het is de middagshow van JuliTNL met Jeroen van Zelst in de studio en nu muziek van Monique Smit. Yeah.

0: Monique Smit en ik wil je helemaal. Die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow. Vandaag woensdag 14 oktober. De dag dat officieel bekend is geworden dat wij met 50 luisteraars van Unity NL op 31 oktober naar het concert gaan van Ray Benjamin. Alle ins en outs vind je op onze eigen website en dat is unitynl.nl. Inmiddels Jeroen van Zelst in de studio. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Bij mij is
0: het
1: hartstikke lekker. Met jou?
0: Ja, gaat ook goed.
1: Mooi.
0: Jij bent net terug van een artiestenreis, een artiestencruise.
1: Ja.
0: Vertel, hoe was het en hoe is dat dan onderling met al die zangers en zangeressen samen?
1: Heb je even?
0: Ja.
1: Nee, het was een supermooie reis. We hebben ontzettend veel mooie plekken aangedaan. We zijn in Marseille geweest, Barcelona, Ibiza, Palermo, Rome. Maar dat zijn niet de minste plekken om te komen natuurlijk. En onderling hebben we ontzettend veel plezier gehad en is het nodige alcohol er binnen gevloeid.
0: Dus het was eigenlijk gewoon een gezellige week?
1: Ja. Het was een week vol gezelligheid. Ja,
0: dan moet je me toch even uitleggen. Dan ben je artiest. Dan komen je spullen niet aan. Je koffer blijft achter op Schiphol.
1: Dat was een klein dingetje inderdaad.
0: Ja, dat lijkt me wel lastig. Want je moet er wel een beetje representatief uitzien op het podium.
1: Ja, dus ik heb in Barcelona een hele nieuwe garderobe aangeschaft.
0: Is ook lekker.
1: Voor die week. Ja.
0: Ja, gewoon eventjes snel shoppen. Winkel in, winkel uit.
1: Ja, precies dat. En dan hopen dat de KLM of de reisverzekering het een klein beetje wil dekken. Dan is het helemaal mooi, hè?
0: Ja, zou het dan toch vervelend zijn als ze zeggen dat gaan we niet doen.
1: Nou ja, dan is het ook zo.
0: Dan was het een duur shopmiddagje.
1: Ja.
0: Zo is het ook wel weer.
1: Ja.
0: Hey, zo'n weekje, wat levert dat voor jou op, zeg maar? Is dat vooral leuk met de artiesten? Of ook wel leuk om dan de fans beter te leren kennen en andersom?
1: Nou, eigenlijk allebei wel, hoor. Kijk, er zijn 400-500 fans die mee zijn geweest tijdens die reis. En ik denk zo'n 12-13 artiesten die erbij waren. En eigenlijk op allebei de vlakken heb je wel... leer je nieuwe mensen kennen, leer je mensen beter kennen. En zeker onder het genot van een lekkere glaasje rode witte wijn... of een Aperol Spritz of een pilsje, dan gaat het ook allemaal een stukje soepeler.
0: Is het dan ook zo dat daar nieuwe samenwerkingen en echt ideeën worden geboren tijdens zo'n artiestenreis? Hoe later de avond wordt, hoe leuker het wordt?
1: Ja, meestal hoe later de avond wordt, hoe slechter de ideeën zijn. Dat is wel zo.
0: Maar is er iets waarvan je zegt, nou dit gaan we onthouden? Of heeft iemand jou een gouden tip gegeven?
1: Nou ja, ik kan specifiek nou niet echt iets noemen wat de afgelopen reis dan ontstaan is of zo. Maar er gebeuren wel eens ooit dat je op een idee komt voor een liedje. Of dat iemand een liedje heeft wat niet bij hem past, maar wel bij jou, weet je wel. Dat soort dingen gebeuren wel.
0: Maar ja, sowieso de afgelopen tijd. Het gaat heel erg lekker. Veel leuke platen uitgebracht. Jouw agenda die zit eigenlijk ieder weekend bommetje vol.
1: We mogen absoluut niet klagen, dus dat doen we ook zeker niet.
0: En als we dan terugblikken naar de afgelopen zomer, wat kwam er echt met kop en schouders bovenuit?
1: Qua evenementen?
0: Ja.
1: Poeh, ik heb ontzettend veel leuke kermissen mogen doen. Ik heb het Festival van het Levenslied mogen doen in Tilburg. Dat is een heel groot evenement. Dat zijn wel een beetje de krenten uit de pap dan.
0: Maar heb je dan wel ieder jaar zoiets van... Oké, we werken weer naar iets nieuws toe. Iets dat nog niet is gebeurd binnen mijn muzikale carrière?
1: Nou, je hebt altijd wel een beetje een bucketlist van... op die plek zou ik nog wel willen staan. De Zwarte Cross is zo'n plek. Die eigenlijk nooit departiesten boekt. Dus dat is sowieso al vrij lastig om daar te komen.
0: Ja, maar zeg nooit nooit.
1: Zeg nooit nooit.
0: Als die ene hit er is.
1: Ja, je weet het niet, hè. Als je in één keer een cheerio maakt of een zwoele zomernacht... dan kan het in één keer heel erg snel gaan. Hè?
0: Ja, het kan zomaar zijn dat ze zeggen... ja, maar leuk, maar we kunnen niet om Jeroen heen.
1: Ik zou nog wel eens in de Ziggo Dome willen optreden bijvoorbeeld.
0: En dan met een eigen concert? Of zeg je, als we dat ooit gaan doen, dan gaan we gewoon in Brabant blijven?
1: Dan moet ik op het toilet zingen, maakt niet uit. Als ik maar in de Ziggo Dome kan staan.
0: Ja, maar dat kan ik voor je regelen.
1: Echt?
0: Ja.
1: Nou, met deze dan.
0: Op het toilet in de Ziggo Dome.
1: Toilet Entertainment noemen we het dan.
0: Nou, dat is wel leuk.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt van, weet je, ik ga even naar de wc. Je vrienden denken, wat is hij of zij dan lang weg?
1: Ja.
0: En dan blijkt het zo gezellig te zijn.
1: Ja.
0: Omdat Jeroen daar de boel staat te vermaken. het zou een goeie zijn eigenlijk.
1: Goed voor de stoelgang, ja.
0: Ja, aan de andere kant, dan word je zo'n zanger die nooit echt in de schijnwerper staat. Nee, maar alleen maar een beetje...
1: Nee, dat doet toch maar het podium dan.
0: Is beter, hè?
1: Ja, beter.
0: En dan als gastartiest of als duetvorm?
1: Dat maakt me niet uit. Ik vind alles prima.
0: Als het maar gewoon gezellig is.
1: Ja, als het maar leuk is.
0: Hey, er is een nieuwe plaat uitgekomen. Die hebben we al gehoord een paar weken geleden bij Unity NL on Tour.
1: Ja, klopt. Het was mijn iPad nog vergeten, dus ik ben 2 keer geweest die middag.
0: Ja, dat is ook wel waar, ja. En wat moet je als zanger tegenwoordig zonder iPad? Dat is altijd belangrijk.
1: Nee.
0: Zometeen My Little Lady. Het is de singletrack van Marco de Hollander. Is trouwens van origine ook een Brabants liedje. Eerst Jeroen van Zelst en Griekse Nacht bij de middagshow van Unity NL.

0: Deze week de dikste tip voor de top 25 van Unity NL. Marco de Hollander en My Little Lady. En aankomende zaterdag dan heeft Marco dus weer zijn traditionele sterrengala. Daarvoor nog Griekse Nacht van Jeroen van Zelst. Een liedje die hij uitbracht in het voorjaar van 2026. Dat was dan weer een cover.
1: Ja.
0: Ja, mijn vraag aan jou. Een cover of dan toch een eigen liedje?
1: Eigen liedje. Ja, 100%.
0: En wat is de magie daarachter en waarom dan toch af en toe de keuze voor een bestaande plaat?
1: Nou, met een eigen liedje heb je gewoon iets meer gevoel. Want dan ben je vaak helemaal bij de geboorte van het liedje ben je bij betrokken. En zeker als je het zelf meeschrijft, wat tegenwoordig steeds vaker gebeurt.
0: Ja.
1: Maar ja, soms dan kom je een liedje tegen wat dan een cover is. En dan denk je, ja, dat past eigenlijk wel heel erg mooi. Dus die gaan we toch eventjes opnemen. Maar het gevoel is altijd sterker bij een eigen liedje.
0: En wat is dan, is even een moeilijke misschien, de beste cover die je ooit hebt gedaan? En wat is het beste eigen liedje?
1: Ik denk de beste cover die ik ooit gedaan heb, er zijn er twee. Ik denk Jouw Liefste Wens natuurlijk, die heeft mij het meeste gebracht veruit. En Dansen, die ik ooit heb gecoverd van Paterdamoes Groen.
0: Mm-hmm.
1: Dat heeft mij toen de tijd een beetje op de kaart gezet, om het zo te zeggen. Zeker in het zuiden van het land. Het beste eigen liedje vind ik Ladder naar de Hemel.
0: Ja, maar dat is ook gewoon de plaat die iedereen inmiddels wel mee kan zingen. Of in ieder geval een soort energieboost van krijgt.
1: Ja, en iedereen heeft er een vraag bij. Want iedereen heeft wel iemand die nog even graag wil bezoeken. Om even een bakje koffie te drinken. Of een.
0: Ja, want het bijzondere is eigenlijk. Het is een droevig liedje. Ladder naar de Hemel is iets voor mensen wat emotioneel is.
1: Eigenlijk Jouw Liefste Wens ook. En dat hebben we een klein beetje te danken aan Marco Schuitmaker. Want die is daar toen mee begonnen met Engelbewaarder. Om een droevige tekst in een uptempo melodietje te plaatsen.
0: Is jou wel eens gevraagd om een van die twee op een uitvaart te zingen?
1: Ja, dat is uiteindelijk niet doorgegaan.
0: Okay.
1: Ja, de uitvaart wel, maar mijn optreden niet.
0: Oké. Okay. Dus, dat lijkt me aan de ene kant heel gek dat je dan in een, ik noem even een crematorium zou staan. En je bouwt dan een feestje met een ladder naar de hemel.
1: Ja, ik kan die twee dingen ook nog steeds niet echt goed bij elkaar matchen. Dus ik weet ook niet of ik wel de juiste persoon daarvoor ben. Maar ja, we gaan het zien. Misschien dat het in de toekomst wel een keer gaat gebeuren. Ik durf er niks over te zeggen eigenlijk.
0: Maar ja, in ieder geval goede platen en lekker voor de optredens.
1: Ja, dat sowieso.
0: En dan nu een paar weken geleden. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
1: Ja.
0: Praten we over bloemen of is Roos een vrouw?
1: Roos is een vrouw. En nee, het heeft eigenlijk een beetje te maken met trouw zijn. Gewoon loyaal zijn aan elkaar. Dat is een beetje wat er tegenwoordig wel op heel veel plekken aan ontbreekt in ons land. En laten we dan een keer bezingen.
0: Ja, hoe trouw ben jij?
1: Ik ben hartstikke trouw. Ik ben trouwens een Duitse herder, zeg ik wel eens.
0: Oké, okay, nou, dat klinkt goed. En hoeveel jaren
1: vroeger
0: is
1: niet,
0: dat?
1: Vroeger niet, hoor. Vroeger niet.
0: Nee, we hebben allemaal onze wilde tijd gehad.
1: Ja, dat zeker.
0: Maar hoeveel jaren inmiddels gelukkig samen?
1: Nou, heel toevallig. Vandaag, precies 10 jaar geleden, heb ik mijn vrouw voor de eerste keer gezien.
0: Nee, joh.
1: Ja, echt waar.
0: Gezien, maar nog niet ontmoet?
1: Jawel, ontmoet.
0: Oké, okay, dat
1: was 10 jaar geleden.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: 10 jaar, wauw.
1: Dus ik stond vanmorgen om 8:30 in de bloemist. Dat snap je wel.
0: Ja, zeker. Die heeft ze inmiddels of liggen die op de achterbank?
1: Nee, die heeft ze inmiddels thuis.
0: Nou,
1: die hebben vanmorgen met een bakje koffie op bed gebracht.
0: Dus eigenlijk, ik ga niet van Roosje naar Roosje. Gaat totaal niet over jou.
1: Nee.
0: Waar komt dan dit idee vandaan, zeg maar?
1: Nou, heb je hem zelf geschreven? Het is geschreven door Willem van der Rijden. En we hebben daar samen ons sausje een beetje overheen gegoten. Maar ik heb vroeger nam ik het allemaal niet zo nauw. Tegenwoordig wel. Dus in die zin past het wel goed bij me. Dus als een jas.
0: Ja, toch? En wat was je dan vroeger? Je zei net een trouwe Duitse herder. Dat ben je nu.
1: Een losgeslagen bouvier was ik vroeger.
0: Oh ja, zo'n wollige.
1: Ja, ja,
0: met heel veel haar.
1: Heel veel haar.
0: Zo'n hele grote.
1: Een hele grote.
0: Het liedje overal te streamen en overal te downloaden. En nu te horen bij Unity NL. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Dit is je.

0: De beste muziek van eigen bodem. Het is Unity NL die aanstaat met Bas Brummelhaus, Wondervrouw. En daarvoor, ik ga niet van Roosje naar Roosje. Het is de man die vandaag 10 jaar zijn vrouw kent.
1: Oh ja? Ja,
0: is het vrouw of is het vriendin?
1: Vrouw.
0: Oké, okay, keurig getrouwd.
1: Mariska, dat was het.
0: Okay.
1: Kijk even in de ring hoe ze ook weer heten.
0: En wat is de datum?
1: 25/5/22.
0: Ik hoop niet dat ze luistert nu.
1: Nee, ze luistert niet.
0: Oké, nou dat is...
1: Dus op een verjaardag van haar broer.
0: Hey, vertel. Er gaat een eigen avond aankomen. Een feestje van Jeroen van Zelst veel collega-artiesten.
1: Heel veel. Zal ik ze opnoemen?
0: Ja, wie heb je uitgenodigd?
1: Justin de Wild. Rutger van Barneveld. Nedis Leeman. Jan Biggel. Alpenzusjes. Roy van Nuland. Gisby. Boer Benny. Party Freaks. En dan ben DJ Vince. En dan hoop ik niet dat ik er één ben vergeten, want dat is natuurlijk super lullig.
0: Ja,
1: maar ik ben
0: wel benieuwd.
1: Hoeveel heb.
0: Ter ere 16. Van wat ga je dit geven?
1: Nou, eigenlijk ter ere van helemaal niks. Ik heb vorig jaar mijn 15-jarig jubileum gevierd. En dat was zo'n succes dat ik dacht van ik ga nog een feestje geven. Het evenement heet ook Jeroen van Zelst geeft een feestje.
0: Dus ja, en iedereen is uitgenodigd.
1: Iedereen mag komen.
0: Leuk, ja. Waar ga je dat geven? En 16 januari is de datum.
1: 16 januari in Den Bels in Kasteren. Waar? In Kasteren.
0: Daar en waar ligt dat?
1: Daar ligt bij Hapert, Reuzel, onder Tilburg daar.
0: Oh ja.
1: Tussen Tilburg en Eindhoven daar onderin.
0: Dat is gewoon je navigatie.
1: Niet te hard rijden,
0: dan
1: schrijf je zo België in. En tickets zijn te koop via jeroenvanzelst.nl.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Een mooi feestje.
1: Hartstikke leuk.
0: Ben je deze dus uitgenodigd. Dat is een paar weken voor carnaval.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou weet ik dat carnaval, dat begint officieel de 11e van de 11e al. Dus dat is ook over een, iets minder dan een maandje.
1: Ja, klopt.
0: Voor jou een hele, hele drukke periode is.
1: Meestal wel, ja. En het ziet er naar uit dat het ook komend jaar weer ontzettend druk gaat worden.
0: Is dat een beetje vol te houden of merk je ieder jaar een jaartje ouder is ook weer een jaartje... Ja, afzien klinkt een beetje gek, maar...
1: Ik moet eerlijk zeggen, Elmar, ik ben natuurlijk 23 kilo zwaarder geweest. Jaren aan een stuk. Dus ik voel me nu eigenlijk fitter dan ooit.
0: Ja.
1: Maar de jaren gaan tellen, dus ik... Nee, we gaan het zien.
0: Nou, dat is wel lekker.
1: Ja.
0: En gewoon dus weer een drukke tijd die eraan gaat komen.
1: Ja, maar
0: en die kilo's, is dat veel sportschool of is dat
1: dat is veel prikjes.
0: Eten?
1: Prikjes.
0: Oké, en dan gewoon blijven doen wat je deed, of?
1: Nee, dan eet je dus een stuk minder. Je zit snel vol.
0: En dat werkt echt?
1: Dat werkt als een trein.
0: Okay.
1: Ik heb personal trainers gehad. Ik heb abonnementen gehad van elke sportschool die je maar kunt bedenken. En niks werkte bij mij. Dus ik had een klein beetje hulp nodig. Dus eerlijk is eerlijk, dan ook.
0: Ja, maar het is wel fijn. Aan de andere kant ook weer zonde. Want het heeft je dus jarenlang heel veel geld, tijd en energie gekost.
1: Ja, maar goed, je moet er iets voor over hebben, zeggen ze dan. Hè.
0: Als je dat eerder had geweten.
1: Als ik dat eerder had geweten. Oh, die prikjes waren er toen volgens mij ook nog niet. Dus, maar goed, het, nu wel. Dus ik heb eindelijk mijn resultaten te pakken.
0: Hoe zit deze week eruit verder voor jou?

0: Nee. Dat zeg ik even heel serieus. En meer kan ik er niet over zeggen.
1: Oké. Ik hoor iets van een doordenkertje of zo. Ja. Slim. Nou, we gaan het in de gaten houden. Voor meer informatie, dan kunnen de luisteraars van Unity NL dat ook doen. Waar ben je te vinden?
0: Ik ben op jeroenvanzels.nl ben ik te bereiken. En alle social media vormen tegenwoordig ook weer op Hives. Moet ik er even bij zeggen.
1: Oh ja, dat is ook weer nieuw.
0: Ik heb nog geen flauw idee hoe het werkt allemaal, maar ik zit er wel op.
1: Ik moet het ook nog even uitvogelen.
0: Maar merendeel ben ik te vinden op Instagram.
1: Ik wens jou een hele mooie avond.
0: Ik wens jou hetzelfde.
1: En ik moest kiezen. Jouw liefste wens of ladder naar de hemel.
0: Oké.
1: En toen dacht ik, zullen we jouw liefste wens weer een keertje doen?
0: Ik vind het helemaal goed.
1: De cover van de Paladijns.
0: Ja.
1: Heel oud liedje.
0: Heel oud. 1700 jaar oud ongeveer. Nee, iets minder maar. Heel oud.
1: 3 jaar geleden opgepoetst door Jeroen van Zelst. Jouw liefste wens, die hoor je nu.

0: Johnny, Robert van Hemert en Fisherman's Friend. En jouw liefste wens van Jeroen van Zels. Die hoorde je bij Unity NL. Ja, van Jeroen gaan we naar een zanger met ook de naam J in ieder geval. De letter J in zijn naam. Dat is Jordi. Jordi van den Boer.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Tenminste, ja, het is nog middag.
0: Ja, nog net. Nog 25 minuutjes. Ja, en dan begint de woensdagavond. Hey, ik begreep dat jij afgelopen weekend een optreden hebt moeten cancelen. Dat stond op jouw social media.
1: Ja, ik was er goed zuur van. Ik moest, bij liedje 3 moest ik stoppen. Ik stond er niet meer achter wat ik aan het doen was. Ik kon niet geven wat ik normaal geef. Dus voor de derde keer in 19 jaar tijd moest ik de strijd staken.
0: Ja, hoe breng je dat? Want je staat dan op die bühne. Je hebt voor jezelf besloten, ik ga het optreden doen. En dan?
1: Ja, ik was natuurlijk al een aantal dagen niet helemaal fris. Maar ja, goed, dat maak je vaker mee. En dan zing je er wel doorheen. En dan kun je daarin wel op zich nog geven wat je wil geven. Maar bij liedje 3 keek mijn geluidsman aan. En ik zeg, ja, zet hem maar af. Ik zeg, ik ga het uitleggen. En ik hoop dat de mensen het accepteren. Kort gezegd, ik kreeg een applaus. Dus het respect was gelukkig wederzijds. Maar dat is wel een cru moment, zeg maar.
0: Ja, een soort katergevoel.
1: Ja, dat voelt niet tof. Alleen, ja, je kan er dan voor kiezen om te schakelen in je liedjes en te zeggen van, nou weet je, ik plof snel de liedjes volledig op mijn iPad en ik ga ze staan playbacken. Dat doe ik absoluut niet. Dat weiger ik. Of een optreden af te maken op de manier hoe dat ik hem aan het doen was. Ja, dat sloeg nergens op. Mensen hebben ergens voor betaald. Je wilt toch iets geven. Dus ik wilde het zo doen. En het werd gelukkig met respect ontvangen.
0: Maar ja, weet je wat het is? Je bent als zanger ook maar gewoon een mens. Kan gebeuren. Dus ja, weet je, gewoon goed opgelost, toch?
1: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn socials ook wel ontploft zijn. In positieve zin dat mensen het ook wel snappen. En ook in de zaal. Alleen ja, dat voelt gewoon rot. Hè? Weet je, je kijkt er naar uit. En kijk elke keer wel weer uit naar een nieuw optreden. En als het dan net niet lekker gaat. Gelukkig is het pas de derde keer in 19 jaar tijd dat ik zing. Maar ja, ik moet er één keer per jaar doorheen. Door een verkoudheidperiode. En nu moest ik echt na liedje 3 stoppen. Ja, dat is vervelend.
0: Ja, inmiddels weer helemaal beter?
1: Nou, helemaal wil ik niet zeggen. Maar ik kan in ieder geval gelukkig weer. De heesheid is s'avonds in ieder geval voorbij. Dus, en ik heb een goede tip gehad van Jeroen van Zels. Die zit nog mee te luisteren. Dus ik ga zaterdag op het. Op het bankje liggen, masseusebankje van Joyce. Dus,
0: Oké, en dan moet het helemaal goed gaan komen. Ja, ik begreep dat jullie ook nog zo meteen nadat deze aflevering is afgelopen van de middagshow, dat jullie samen een romantisch dinertje gepland hebben.
1: Ja, we zoeken nog kaarsjes. Dus mocht je nog ergens een laadje hebben met een aantal kaarsjes, dan willen we die graag meenemen.
0: En wil je dan van die echte kaarsen? Of zeg je, nee, doe dan maar zo'n kaarsje met zo'n batterijtje?
1: Ja, als je ze terug wil, moet je met een batterijtje pakken.
0: Dat is ook wel waar. Maar is wel minder romantisch.
1: Ja, wij zijn heel romantisch samen.
0: Ja, op de dag dat hij 10 jaar samen is met zijn vrouw.
1: Ben je vandaag 10 jaar samen, Jeroen?
0: Hij kent er 10 jaar.
1: Oh, hij kent er 10 jaar. Oh, zoiets.
0: Maar goed, dat is ook een mijlpaal. Hey, jouw zomer, hoe is die geweest?
1: Ja, goed. Fantastisch. Ik heb wekelijkse boekingen gehad. En dit jaar extreem veel bruiloft ook. En dat vind ik dat echt wel het mooiste wat er is. Want dan boeken de mensen echt bewust jou. Dus nee, ik kan terugkijken op een zeer mooie zomer.
0: Wat is dat dan? Want de ene zanger die heeft echt een hekel aan bruiloften. En de ander, ja, jij bent er een van, die zegt, ja, ik vind het geweldig om dus zo'n bruidspaar echt in het zonnetje te kunnen zetten.
1: Nou ja, weet je wat het is, Elma? Het is voor mij, zonder misverstand het laten ontstaan, een festival is leuk, een bruiloft is leuk, maar ik vind alles leuk. Hè? Want morgen pak ik een dinnershow mee, dus het gaat echt alle kanten op. Alleen een bruiloft, dat is toch wel een bruidspaar die jou dan kiest op hun speciale dag. En als het goed is, doen de mensen het ook maar één keer. Dus ja, uiteindelijk ben je dan toch een stukje van hun allermooiste dag van hun leven. Dus ja, dat is net wat persoonlijker. Ja. En ik denk dat daarin wel de match zit, dat het zo mooi maakt.
0: Is er een bepaald liedje waarvan je zegt, ja, deze moet ik dan heel vaak zingen, die wordt echt vaak op het verlanglijstje gezet?
1: Nou, wel bijzonder is dat afgelopen jaar tijdens meerdere bruiloften mijn liedje Loterij werd aangevraagd. Of dat ik die zeker niet wilde vergeten. Nou ja, natuurlijk bij optredens vergeet ik mijn eigen liedjes niet. Maar ja, ooit wordt wel eens een uitwijk gedaan naar vakantieliefde. Of een typische André Hazes plaat. Dus ja, hey, prima.
0: En wat is dan de meest gekke? Echt het verzoekje waarvan je dacht van, oké, moet ik dit gaan doen?
1: Jordi Verloon, Toverbal.
0: Heb je die serieus gedaan?
1: Nou ja, het is wel
0: Verliefdheid is een toverbal.
1: Ik ben in het verleden ben ik ooit aangekondigd als Jordi Verloon. Ja. En toen kwamen ze achteraf, mijn vraag van, waarom heb je je hit niet gedaan? Ik zei, nou, hit, ik heb nog geen hits. En toen zeiden ze, volgens mij zong ik een jaartje of 5. Toen zeiden ze van, mijn toverbal is toch voor jou? Nee, die is van Jordi Verloon. Die is niet van Jordi van den Boer. En 2 jaar geleden heeft mijn vrouw gezegd, ik wil over 2 jaar 50. Ik wil jou boeken. Maar dan moet je wel toverbal doen. Want zij heeft ooit dat grapje gemaakt. Zeg, is goed, ga ik doen. En ik heb mijn repertoire erop zitten. Ik zei, ja, ik ben vandaag één ding vergeten. Ja, zei ze, maakt niet uit. Dus top was, doe maar een grapje. Ik zei, nee. Ik ga afsluiten met Toverbal. Dus ik heb een coupletje, refreintje aan elkaar. Ik knip even snel met
0: AI. Wat mooi.
1: En we hebben er vreselijk om kunnen lachen.
0: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Aan de andere kant, waarom zou je die plaat niet gewoon een keertje uitbrengen voor carnaval? Met een dikke beat eronder. En van een heel gek uitstapje. Ik denk wel dat iedereen het mee kan zingen. En het origineel van Jordy van Loon met dat piepstemmetje. Ja, die hoor je nergens meer.
1: Nee. Maar ik weet niet of mijn zware stem dan erbij past.
0: Probeer het
1: een keertje. Dan wordt het zware toverballen.
0: Hey, zometeen alles over de nieuwe single die uit is gekomen. Het liefste hele nacht. Eerst Jordy van den Boer en Zoenen in de Kroeg bij Unity NL.

0: Tina Martin, Billy Dansen en Ik Hoor Niks Geks. Het is een hit uit de top 25 van Unity NL. Het is Jordi van den Boer, hij is de gast in de studio. En binnenkort komt dat winterseizoen er weer aan. Hoe vaak staat Oostenrijk op het lijstje dit jaar?
1: 16 weken. 34 vluchten om precies te zijn.
0: Oké, okay, betekent dat dan in de weekenden Nederland en dan van maandag tot en met donderdag Oostenrijk?
1: Ja, dat verschilt inderdaad per week. Maar inderdaad, de zondag dan vlieg ik, of bijna alle zondagen vlieg ik heen. En dan vlieg ik die week terug als ik s'avonds een boeking in Nederland heb. Dus dat wisselt een beetje tussen donderdag en vrijdag, zeg maar.
0: Poeh, maar 34 keer vliegen, ben je dat dan niet na een aantal weken helemaal zat?
1: Het is een fantastische periode, maar het is vanaf 15 december tot aan 31 maart onafgebroken zingen. En dan ook nog ooit 2-3 boekingen per dag. Dat is pittig. Ja, daar moet je echt rekening mee houden. Maar ja, weet je, als je van je hobby je werk hebt gemaakt en je kan het doen wat je het allerleukste vindt, mensen van maken, dan moet je er niet over klagen.
0: Hey, en voor de mensen die dan gaan skiën in Oostenrijk, wat zijn de plekken waar jij dit jaar te vinden bent? Dan weten ze alvast een klein beetje waar ze die après-ski moeten gaan vieren.
1: Nou, sowieso op het terras bij de Gerry Zin. Karatbar, elke zondag. Ik sta in de IJsbar Kierberg. Marten Schierten in Gerlos. Snapschutte Niederau en Fabels Elmo.
0: Dus, lekker.
1: We zijn nog wel wat dingetjes bezig met wat extra dingetjes in Koningslied en zo. Dus wie weet komt er nog wel wat bij.
0: Nou ja, wel weer een mooie periode. En is het dan zo, want ook jij komt uit Brabant, net als Jeroen van Zelst. Is dan de carnavalsperiode wel in Nederland of vier dat dan ook daar in Oostenrijk?
1: Ik pak de weekend in Nederland. Want ik ben niet per se een carnavalsartiest. Ik vier 16 weken carnaval in Oostenrijk. Want ja, het is ook gewoon een gekke carnaval. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ja, weet je, die boekingen die staan al. En ja, ik ga wie het eerst komt, wie het eerst maalt eigenlijk. Dus ja, ik pak dan vlieg ik op maandag terug richting Oostenrijk. En op vrijdag weer terug naar Nederland. Dus dan gaan we daar wel in één ruk door. Maar ik pak de weekend wel de carnaval in Nederland, ja.
0: En wat is dan de beste remedie om dat vol te houden? Want ik kan me voorstellen, dit is eigenlijk een soort van topsport.
1: Ja, dat is topsport. Rekening houden met drinken, in mijn geval. Sommigen kunnen dat wel, maar ik ben niet zo'n grote drinker. Vooral proberen waar je kan extra te slapen. Want het zijn echt heel vaak korte nachtjes van 2-3 uur. En vooral even rekening houden met eten. Ik gedij heel goed over groentes en vitamines. En ik probeer elke morgen wel een stukje te gaan wandelen. Even frisse neus te halen. En waar kan een sportschooltje of zo.
0: En vanaf wanneer gaat deze tour dan officieel van start?
1: 15 december. Dan ga ik officieel beginnen met het half Oostenrijk, half Nederland.
0: Gewoon exact over 2 maanden.
1: Ja, ik kijk er al naar uit. Maar ik ben er nog niet helemaal klaar voor.
0: Nou goed, weet je. Eerst de nieuwe single die het waanzinnig lekker doet. Het liefst de hele nacht. Dat is de titel. Hoe is deze ontstaan en waar is die opgenomen, Jordi?
1: Nou, dat is wel grappig. Want hij ligt al een tijdje op de plank. Want vorig jaar 2 december zijn we net voor de winterperiode zijn we aan de slag gegaan voor de nieuwe single. Dat is uiteindelijk loterij geworden.
0: Ja.
1: En we hadden tijd over in de studio. Toen hebben we een andere demo erbij bijgenomen. En die hebben we ingezongen. En die is uiteindelijk nu als resultaat in het liefst hele nacht. Dus die lag al een tijdje op de plank. Maar ja, die hebben we 2 december al bij John Deerne in de studio op mogen nemen. Ja.
0: Liedje dus afgestoft, uitgebracht. Nou, wordt waanzinnig lekker ontvangen op de radio, maar ook bij de optredens.
1: Ja, absoluut. En hij past mooi in de lijn van Zoen in de Kroeg en Loterij. Dus nee, ik ben wel heel blij met deze nieuwe plaat. En weet je, het is tegenwoordig toch afwachten. En ik sta er gelukkig ook wel een beetje vrij in de wedstrijd. Dat voor mij, het is voor mij een goede lijn. En ik kan daardoor wel iets meer van mezelf laten zien. Dus ik ben een blij man.
0: Nou, je zou er zo'n soort drieluik van kunnen maken. Eerst zoenen in de kroeg, dan blijkt ze een loterij te zijn. En dan blijf je daar ook nog de hele nacht liggen.
1: Zo heb ik er nog niet over nagedacht. Weet je dan wel wat het vervolg wordt? Ze schropt me buiten of...
0: Dat zou kunnen, iets met de koffers in de gang.
1: Koffers in de gang, ja.
0: Ja, of misschien dat je er nog eentje bij hebt of zo.
1: Ja, dat zou
0: zo kunnen. Dat ze niet de enige is.
1: Ja, dat zou zo wel kunnen, ja.
0: Ja, of dan toch gewoon dat je uiteindelijk, dan kijk ik met de schuin nog even naar Jeroen, elkaar 10 jaar kent.
1: Dat is wel een goed idee. Maar
0: Jubileum, ook een mooie titel.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik er zo nog niet over nagedacht heb. Maar nu je het zegt, is wel inderdaad mooi drieluik.
0: Kijken of je dat zo door kan gaan zetten. Ja, liedje overal te streamen en te downloaden. De nieuwste van Jordi van den Boer, die hoor je nu bij Unity NL. Dit is Het Liefste Hele Nacht.

0: Waterpas, Henk Dissel en Jordi van den Boer. En het liefst de hele nacht. De nieuwe single opgenomen in de studio bij de man die ook voor de toppers heel veel dingen doet. Zelfs voor internationale artiesten. John Deerne.
1: John Deerne, ja.
0: Zeg jij vlak voor die hele hectische tijd, komt er nog wat aan? Of moet je binnenkort naar de studio om alvast voor te bereiden voor als je terug bent uit Oostenrijk?
1: Nou, ja, we zijn zeker bezig met nieuwe liedjes. En sterker nog, dat is een heel eerlijk verhaal. Kan goed zijn dat ik daar een belletje krijg, had je niet moeten zeggen. Maar ik heb vorige week zelfs een liedje nog afgekeurd. Een voorstel vanuit de platenmaatschappij. Maar ja, goed, zo eerlijk moeten we dan ook weer zijn. Dan komen dan weer demo's en liedjes die geopperd worden. Maar dat paste, ik vond dat niet passen. En hun dachten misschien dat het wel bij mij zou passen. Dus we zijn nu druk aan het schrijven. En ik heb een week of 3-4 geleden heb ik voor de eerste keer een writerscamp meegemaakt. En meegeschreven aan een eigen liedje. Dus we moeten voor de winter sowieso weer de studio in.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: En dat betekent vlak na de winter moet er dan ergens weer een nieuw product komen? Of kan dat ook gewoon tijdens jouw drukke, hectische periode?
1: Nou ja, weet je, het is ook een beetje het moment. Want stel voor dat we voor de winter een plaat opnemen en die past perfect bij de... bij de wintersport ook, of hij kan wat breder. Kijk, vorig jaar werd Cheerio in Oostenrijk grijs gedraaid.
0: Klopt.
1: Dus als die al mee kan tijdens mijn optredens nog niet officieel uitgebracht wordt, of wel, ja, weet je, dan moet je het moment niet laten liggen, denk ik.
0: Gewoon kijken wat er uitkomt. Komt er wat, dan komt er wat. En anders lekker door blijven schrijven.
1: Ja, en ik weet je, het moet een goede plaats zijn. Je moet erachter staan, anders moet je het niet uitbrengen. Je moet niet iets uitbrengen om maar uit te brengen, zeg maar.
0: Nee, gewoon goede liedjes, repertoire opbouwen. En volgens mij gaat dat in jouw geval, Jordi, waanzinnig lekker.
1: Zeker.
0: Voor meer informatie, waar ben je te vinden?
1: www.jordivandeboer.nl en de gebruikelijke social media. Ik breek mijn mond erover zelfs. TikTok, Instagram, Hives tegenwoordig. Dus kunnen we daar vinden.
0: Teleurstellend, niemand heeft zich aangemeld met kaarsen. Dus zonder kaarslicht in het TL.
1: Ja, dan gaan we maar als twee eigen lichtpuntjes zitten dineren. Hè?
0: Ik vond het top dat je er was. Ik ga er nog eentje van je draaien. Jordi van den Boer, dit is Loterij.

0: overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Want daar sta je door een ongeluk bij knooppunt Ypenburg 50 minuten vast vanaf Hoogmade. Bij Ypenburg zijn nu 3 rijstroken dicht. Verderop tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein op de A4 naar Rotterdam heb je nog eens een kwartier tijdverlies. Het is ook heel druk op de A12 naar Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden sta je 20 minuten vast. En verderop heb je nog eens 20 minuten oponthoud tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. En op de A20 naar Hoek van Holland moet je 20 minuten geduld hebben. Dat is tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie is op zoek naar getuigen die gezien hebben hoe een man in het centrum van Leiden is beroofd en geslagen door een groep van zo'n 10 mensen. Dat gebeurde vorige week donderdagavond vlak voor middernacht in de Bloemfonteinstraat. De man is onder meer zijn jas en zijn telefoon kwijt. Wie camerabeelden heeft of iets heeft gezien, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. De voorgenomen verkoop van 3 seniorenflats aan de Laan van Berenrecht in Leiderdorp roept zorgen op in de gemeenteraad. Pro, D66, LPL en CDA willen weten wat de verkoop betekent voor de huidige huurders en de toekomst van de seniorenwoningen. Een stevig debat met wethouder Gebke van Gaal volgde. Een verslag is te vinden op onze website centraalplus.nl. En de Leidse Duivenhulpgroep wil dat er een gemeenschappelijke duiventil komt in Leiden. Daar kunnen stadsduiven veilig nestelen, slapen en eten. En tegelijkertijd kunnen hun eieren eenvoudig worden vervangen door nep-eieren, zodat het aantal duiven in de stad op een diervriendelijke manier wordt beperkt. De groep ziet het Kooiplein of de Beestenmarkt als een mogelijke locatie. Binnenkort komen ze met een voorstel aan de gemeenteraad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft de nacht staan op 11 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat nog steeds een lange file op de A4... van Amsterdam naar Rotterdam door de nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ypenburg. De weg is weer vrij, maar je hebt daar nu nog zo'n 3 kwartier op onthoud. De file wordt langzaam korter. Op de A12 naar Den Haag is het druk. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein, de vertraging is een kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar het zuiden heb je voor de Van Brienenoordbrug nog 10 minuten tijdverlies. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je bij Wassenaar 10 minuten vast. De rijbaan is daar dicht na een ongeluk. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
2: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn intussen opgelost. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nog wel 10 minuten vertraging tussen Zoeterwoude Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je bij Wassenaar ook nog een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio.

0: middernacht in de Bloemfonteinstraat. De man is onder meer zijn jas en zijn telefoon kwijt. Wie camerabeelden heeft of iets heeft gezien, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. De voorgenomen verkoop van 3 seniorenflats aan de Laan van Berendrecht in Leiderdorp roept zorgen op in de gemeenteraad. Pro, D66, LPL en CDA willen weten wat de verkoop betekent voor de huidige huurders en de toekomst van de seniorenwoningen. Een stevig debat met wethouder Gebke van Gaal volgde. Een verslag is te vinden op onze website centraalplus.nl. En de Leidse Duivenhulpgroep wil dat er een gemeenschappelijke duiventil komt in Leiden. Daar kunnen stadsduiven veilig nestelen, slapen en eten. En tegelijkertijd kunnen hun eieren eenvoudig worden vervangen door nep-eieren, zodat het aantal duiven in de stad op een diervriendelijke manier wordt beperkt. De groep ziet het Kooiplein of de Beestenmarkt als een mogelijke locatie. Binnenkort komen ze met een voorstel aan de gemeenteraad. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft de nacht staan op 11 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 20 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
2: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
3: Want dat laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Jullie.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
2: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
1: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jullie.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: van jou.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
3: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
4: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
2: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajmoussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten, lang geleden dat hij echt

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond komt opklaring en de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Eetje Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit, na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.